0: Daar spelen we en laat met de Mexico. En dat was voor Ingrid Skurup. Bob Moore spelar den. Och då ska vi spela för Göte.
1: Han vill höra En enda dag med Kellys.